Ik kan voelen hoe niet met je. Ga maar niet zo in de regen. Hing op pillen aan. Lang, lang. Het valt voor. Lang. Het is die ging niet lang. Lang, lang, lang.